zijn in goed en kwaad. Weet dat er iemand naast je staat wanneer het even minder met je.